Radio Agakiza ku isoko y'ukuri nkomezeho gushimira bwatugeze igice isaha 7:53 akanya gato y'inyuma y'umunota umwe n'amasegonde 22. Ikiganiro urugo ruhire nkomeze kuguha ikaze kandi nkomeze kugushimira gukomeza kumviriza ibi biganiro aho uherereye hose uhora hakomeze kuguhezage.